kleurt koper, de beenderen verroest. Omdat het moest. Bevuild, vergeeld, niet te vergaan. Over de steen volhardt het geronnen bloed. Omdat het moet. Gebenedijd dool ik

die dode eik geveld. Gefaald. Door twijfel overmand. Dit blijft jouw land.

jouw doorn in de legendes vergaren, het lege zwart, die triest en moe.

zijn warmte vereren. We blijven de natuur, de tijd, de dood schuldig. De goede nacht, de nevel, de laatste gebeden prevelen. In het klare niets, de donkerte tussen de sterren gemeten. Ons rijk.